0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: nieuws. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: baby.
1: Ja, baby. Papi Sanchez hoorde je met Dilemma. Ik zeg goedemorgen, het is maandag geworden. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtendprogramma op deze maandagmorgen. Het is alweer het begin van de week. Ja, dus we moeten er weer een week wat van zien te maken. Ja, in de gemeente Goeree Overflakkee is al een tijdje geharrewar over hoe echtparen die 60 jaar getrouwd zijn in het zonnetje gezet kunnen worden. Ja, de burgemeester die daar zeg maar de scepter zwaait, Ada Groteboer Dubbelman van het CDA, is namelijk gestopt de echtparen te bezoeken. Alleen een felicitatiekaartje sturen, dat vindt de gemeenteraad ook weer onvoldoende. Ja, met de agenda's die vollopen van de burgemeesters en ook de wethouders is er volgens de burgemeester daar geen tijd meer om langs te gaan bij de diamanten echtparen. Ja, mensen worden in de toekomst steeds ouder en dan blijft er helemaal geen tijd meer over voor andere dingen, zo zegt de burgemeester. Ja, ze vraagt ook de gemeenteraadsleden om haar taak over te nemen. Nou ja, de nieuwe coalitie die heeft hiervoor ook een voorstel ingediend. Ja, ja, er wordt wel negatief gereageerd op het voorstel. Het wordt over de schutting gegooid, zo klinkt het volgens de regionale omroep. Ja, volgens een raadslid van de SGP, Erwin Guit, die zegt ook dat hij geen goed woord over heeft voor het plan. Hij zegt, ik mag toch hopen dat dit college een paar uurtjes vrij maakt om deze mensen te bezoeken. Ja, vind ik ook hoor. Jongens, jongens, als je 60 jaar getrouwd bent, dan mag je toch wel een bezoekje van de burgemeester verwachten. Hè? Misschien kijk je er zelfs naar uit, hè? Van ja jongens, nog 5 jaar. Dan zijn we 60 jaar getrouwd en dan komt de burgemeester eindelijk. Nou, nog 4 jaar, nog 3 jaar, nog 2 jaar, nog 1 jaar. En dan is het in één keer zover en dan lezen ze in één keer in de krant, de burgemeester komt niet meer langs. Nee, dat zou een beetje een domper zijn, hè, toch? Ja. Goeree Overflakkee is dus niet blij met mensen die 60 jaar getrouwd zijn. Want ze hebben er geen tijd meer voor om er langs te gaan. En iedereen wordt toch ouder. Ja, dat is een goed excuus.
2: Je vader maakt wel wat eten. Dus ga jij maar zitten, schat.

Fox & Fox en Precious Little Diamonds van even geleden. Hierbij voor de wekker wakker uit de jaren 80 was dat, hè. Een grote jaren 80 hit was dat in de top 40 van toen de tijd, hè. Ja, goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Dit is voor de wekker wakker op deze maandagochtend. Ja, we zijn vandaag bijna alweer aan het einde van september. 28 september, hè, wel te verstaan, hè. Ja. Even het nieuws van vandaag. Ja, vorig jaar moesten er een schatting 124.000 mensen van 65 jaar of ouder na een val naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Een groot aantal van hen liep zwaar letsel op, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het Kenniscentrum voor Letselpreventie heeft dat gemeld. Ja, in 2024 werd het aantal nog geschat op 119.000 ouderen. Het Kenniscentrum zegt dat in de afgelopen 10 jaar het aantal valongevallen met ernstig letsel is toegenomen met 16%. Ja, vaak worden er mensen opgenomen die polsbreuken hebben, heupfracturen, maar ook hersenletsel. Ja, vooral in de leeftijdscategorie tussen de 65 en de 74 jaar neemt het letsel op straat toe. Door vallen over bijvoorbeeld tegels, ik noem maar even wat. Gemeente een beetje achterstallig onderhoud heeft gepleegd. Je valt over een tegel, je bent op leeftijd, dan breek je al gauw een heup, hè. Ja. Goed, een nieuw energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract, die zullen zeker de komende tijd de hogere stroomprijzen voelen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand namelijk ruim 2 keer zo hoog. Ja, van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur. Ja, dat is niet mis, zo blijkt uit een analyse. En in dezelfde periode vorig jaar was dat nog de helft. Ja, 7,29 cent. Dus ja, het is fix omhoog gegaan. Goed, het weer vandaag. Ja, het is afgelopen nacht fris geweest, 15 graden. Vandaag zien we een tweedeling. In het noordwesten van het Lage Land en het westen is er veel bewolking en valt er ook af en toe wat regen. Landinwaarts schijnt de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot ongeveer 25 graden in de rest van het land, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met de nieuwe plaat van Jacques Mees. She got everything she needs.

De dagtopper voor vandaag. The Music Man en mijn beste maat. Ja, het is vandaag 28 september, de 271ste dag van het jaar alweer. Ja, er volgen nog 94 dagen en dan zitten we al op 31 december, hè, dus het gaat hard. Ja. Goed, op deze dag is het in 1014, even geleden, Engeland, Zuidwest, Nederland en Vlaanderen noodweer. Er is namelijk een watersnood. Ja, Zeeland dringt zelfs ver het land binnen. In Nederland wordt vooral walgeren zwaar getroffen. Zo vallen er ook duizenden doden in 1014. Ja, waarschijnlijk is deze overstroming geen stormvloed, maar een tsunami geweest. Maar ja, omdat het zo lang geleden is, weet men niet precies wat het toen was. Want ja, toen werd er ook nog niet echt onderzoek naar gedaan. Hè? Ja, en Duitse militairen die marcheren Antwerpen binnen. Dat gebeurde tijdens de Eerste Wereldoorlog op deze dag in 1914. Ja, en morgen, dan is het de dag van de aartsengel Michael. Ja, het weer van vandaag heeft een voorspellende waarde. Nattigheid voor Michael geeft een koude kerst. En je moet ook opletten of er nog eikels aan de boom zitten. Nou ja, gisteren viel er nog een op mijn kop trouwens, de zaakjes. Ja, vallen de eikels al voor Sint Michael, dan snijdt de winter door lijf en ziel. Ja, Michael Ziel, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Dus vandaag, 28 september, is er toch wel weer wat te melden, hè? Zou ik bijna willen zeggen. En dit is de Golden Ewing bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Lekker rustig beginnen. Going to the one.

Jennings en de Blackstone Riders. Willy the Wandering Gypsy. Ja, misschien binnenkort even een interviewtje met deze man. Want ik vind het wel een lekkere countryplaat. Lekker rustig. Lekker easy. Ik had al een mail contact gehad vorige week. Dus wie weet wat er van gaat komen. Ja goed, voor de wekker wakker. Op deze maandag, de eerste dag van de week, 28 september. Ja, Nederlandse ziekenhuizen die hebben momenteel last van computerproblemen. Vooral afgelopen weekend. Het programma Citrix, waardoor patiënten hun gegevens niet konden bekijken. Ja, het Cybersecurity Centrum meldt dat er kwetsbaarheden zaten in het Citrix-programma Netscaler. Wat inmiddels al wel opgelost is, zo zeggen ze. Ja, het expertisecentrum had geadviseerd om maatregelen te nemen, zoals het uitschakelen van de systemen. Onder andere het Amphia ziekenhuis in Breda en het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Die waren door de problemen in Citrix geraakt. Ook het Frisius MC in Leeuwarden had last van de problemen op Citrix. Maar die zijn volgens het ziekenhuis momenteel voorbij. Oké. En de premier en D66-leider Rob Jette heeft op het jubileumcongres een optimistische toon aangeslagen. Hij zei dat zijn kabinet al veel heeft bereikt en nog veel meer kan bereiken als we met een golf van optimisme het land gaan overspoelen. Ja, zo prees hij ook Hans van Mierlo en andere voorgangers. 60 jaar geleden begon hier een partij die zich weigerde neer te leggen bij stilstand. En dat is precies wat D66 nog steeds doet, zo zei D66-leider en premier Rob Jette. Ja, de toespraak werd ook nog verstoord door pro-Palestijnse betogers. Jette toonde begrip voor hen, maar werd uiteindelijk toch korte tijd weggeleid door de coulissen. Ja. En als laatste, twee Filipijnse toeristen zijn afgelopen zondag om het leven gekomen bij een ongeluk op een snelweg naar de Duitse stad München. Slachtoffers waren met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het Oktoberfest. Ja, de Italiaanse bus raakte afgelopen zondag van de weg op de A96. Dat ligt ongeveer 50 kilometer ten westen van München. Ja, het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren. Twee inzittenden zijn omgekomen en 8 personen zijn zwaar gewond geraakt. Zo meldt de krant daar in de buurt. Ook zijn 22 personen even opgenomen in verband met lichte verwondingen. Ja, in de bus zaten ook personen met de Filipijnse nationaliteit die in Italië woonden. Ja, ze waren onderweg naar München in verband met het Oktoberfest. Ja, maar die is dus dramatisch afgelopen, die reis. Goed, voor de wekker wakker op deze maandag. Welkom, goedemorgen. Back to the 80s. Back to the 80s. Back.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagi Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: Soms zijn er van die verhalen van artiesten, dan zeg je, is dat echt waar? Ja, en ik sta er echt versteld van, zeg. Deze Ria de Jong, want ze heet eigenlijk Rita Jong, want dat is haar artiestennaam, is 81 of 82 jaar oud. Ja, het is een allround zangeres en ook een presentatrice uit Vlaardingen. Ja, ze heeft haar 65-jarig jubileum op het podium onlangs gevierd, moet je nagaan. Ja, ze bracht ook haar nieuwe nummer Liefde Lezen uit en dat hoorde je dus net voorbij komen. Ja, lange carrière. Ze staat al meer dan 60 jaar op de bühne. Op 17 jaar begon ze in 1960. Haar allereerste optreden gaf ze toen in Vlaardingen. En het repertoire bestaat uit meertalige ballades, country en feestnummers. Ja, zelfs heeft ze een songfestival opgericht in Vlaardingen in 1989. En ze heeft nu wel gezegd dat dit de laatste liedjes zijn die ze gaat opnemen. En ook de laatste videoclips. En dan houdt ze ermee op. Ja, ze presenteert ook nog een radioprogramma. Dat heet Muzikaal Onthaal. En ja, ze zet zich ook in voor vele goede doelen. In 2003 heeft ze zelfs een koninklijke onderscheiding gekregen. Jongens, jongens, jongens. Rita Jong. Hè? Nou, voor mij mag die nog een keer in herhaling hoor, de komende week. Lekker. Liefde Lezen hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, dit is het tweede uur voor dit ochtendradioprogramma op Langstraat FM. Ja, op deze dag in 1924, H. Smith en Erik met CK aan het eind. H. Nelson van het Amerikaanse leger zijn de helden van de dag. Ze hebben namelijk in 175 dagen rond de aarde gevlogen. En dat deden ze in 1924. Ja, grote stukken water die hebben ze vermeden. Ja, ze hopten het liefste van eiland naar eiland. Ja. En in 1937, Mussolini en Hitler die organiseren een demonstratie voor de vrede in Berlijn. Ja, hebben ze echt gedaan in 1937. Nou ja, we weten wat ze hebben aangericht. En de eerste bewoners die betrekken hun huizen in Lelystad. De huizen hebben, let op, ruimte, lucht en licht. In 1967 gebeurde dat. Een aantal zijn zelfs voorzien van centrale verwarming. In 1967 en hebben zelfs een dakterrasje. Nou, dat is fijn om te weten. En op donderdagavond om 20:15 maken we kennis met ridder François Ricci, de hoofdpersoon in La Chevalier Tempête. Het was een avonturenserie uit Frankrijk. En deze serie die deed het goed. Om 20:15 was hij op de tv op de Nederlandse buis in 1967. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. We hebben straks de nieuwe dagtopper. We hebben het laatste nieuws. We gaan even kijken wat voor nieuws we vandaag allemaal hebben en waar we rekening mee moeten houden. En natuurlijk ook de flitsschijf, hè? Wat zeg je? Oh, die komt er nou al aan. Mooi.
1: Dit is de flitsschijf.

0: Ja, het was een doorbraak in 2025 voor Def. Want Bad Bitches luisteren Def. Ja, het is een lekkere hiphopper. Het was een rage trouwens op TikTok. TikTok. TikTok, ja, zo moet ik het zeggen. Ja, hij maakt speelse en zelfverzekerde hiphop met nostalgische ondertonen. En ja, ook leuk voor DJ's. Het zijn korte plaatjes, hè, want deze die je hoorde duurde maar 1 minuut 32.
1: Wakker voor de wekker.
2: Goedemorgen.
1: Met Erik van Vliet.

0: Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. Zaterdagavond verloren de Waalwijkers met 2-0 van Roda JC. Ondanks een goed begin van RKC was het de ploeg uit Kerkrade die tot scoren kwam. Momenteel staat RKC 7e in de KKD. Volgende week speelt RKC opnieuw op zaterdagavond. Dan komt FCM op bezoek in het Mandenmakersstadion. In een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De ambulance kreeg om 4:30 's nachts een melding en raasde er naartoe. De ambulancebroeders probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar helaas lukte dit niet. Hoe het slachtoffer precies is overleden is niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. In Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een bestelbus. Rond de klok van 12:45 kreeg de brandweer hier een melding van. De brandweer kwam snel in actie en door de inzet werd voorkomen dat de bestelbus helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. In Heus de Vesting kan komende zaterdag misschien wel een wereldrecord verbroken worden. Op die dag komen meerdere Brabantse gilden naar de vesting om het record neer te zetten van het grootste orkest van tamboers en bazuinblazers ooit. Vanaf 1 uur verzamelen de deelnemers zich in de Sint-Katharina-kerk. Vanaf 5:30 zal de stoet door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Ja, het is ook maar hoe je de dag wil beginnen. Langstraat.

De achttopper voor vandaag, de Music Man en mijn beste maat. Ja, voor deze maandag, de 28e september. Even kijken naar het nieuws. Ja, gisteravond weer ouderwets voetbal gekeken. Was wel leuk. Ja, was wel gezellig. Tegen Servië. Nou, we hebben ook gewonnen, 2-1. Ja, een mooie spits hebben we erbij, hè. Jongens. Ja, nee, ik heb het niet over Gakpo, hè. Ik heb het over Meerdinken. Jongens, wat een spits is dat, zeg. Ja, twee goals heeft hij erin gekengeld. Ja, onvoorstelbaar, was mooi. Ja, Servië was vroeger natuurlijk een van de betere ploegen. Speelde nu ook heel erg goed, hoor. Maar ja, nu sinds Nederland die Spaanse trainer heeft, gaat het echt hurry-up. En kan Nederland goed balbezit houden en zelfs scoren. Ja, ja, het was een mooie wedstrijd. Ja, 23-jarige spits. Ja, Max Meerdink. Volgens mij is die van AZ, hè. Ja. Goed, nog meer nieuws. De Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, die hebben in de marge van de VN-top in New York met elkaar gepraat over een incident in Leipzig waar drones met explosieven gevonden werden. Ja, Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en Duitsland zal zichzelf verdedigen, zo heeft de minister gezegd. Ja, de ministers spraken elkaar voor het eerst sinds de Russische inval in 2022 in de Oekraïne. Zo werd er over de export van graan gesproken en die is beperkt door aanvallen van Rusland en de Oekraïne op elkaars havens. Ja, verder wordt er van alles gediscussieerd tussen de landen. En probeert zo ook een bestand af te dwingen op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijke halfrond, zo zeggen de ministers. Dus er moet snel wat veranderen. En als laatste berichtje, ja, abortus moet uit het wetboek van strafrecht. Dat vindt PRO, oftewel Progressief Nederland. Kamerlid Vliegend Hart van de grootste oppositiepartij, die dient een initiatiefwetsvoorstel in. Zo is het ook al overhandigd aan de dolle mina's, die dan bij de Tweede Kamer gaan actie voeren met hetzelfde doel. Ja, het is ontzettend belangrijk, zo zegt de partij, omdat abortus zorg is. En zorg heeft wat mij betreft niks binnen het wetboek van strafrecht te zoeken. En daarom willen we abortus uit het wetboek halen en in de zorgwetten opnemen. Dat zegt Vliegend Hart in een toelichting. Ja, als je de wet nu bekijkt bijvoorbeeld, dan is abortus strafbaar. Tenzij er sprake is van een aantal uitzonderingsgronden, zo mag de vrucht niet ouder zijn dan 24 weken en moet de vrouw duidelijk maken dat ze zich in een noodsituatie bevindt. Ja, abortus mag alleen worden uitgevoerd in een kliniek of een ziekenhuis dat een vergunning heeft. Nou ja, de politieke partij PRO is het in de eerste plaats zeg maar eens dat de vrouw zelf moet beslissen over een abortus en niet de artsen of de strafrechter. Ja, dus dat is vandaag een beetje in het nieuws. En ook in de Tweede Kamer zal dit vanavond nog zeker op de tv bijvoorbeeld besproken worden. Hè? In de talkshows. Hè? Voor de wekker wakker, 6:08 op Langstraat FM. Dit is Hollywood Beyond and What's the Color of Money?

Een beetje bie, dat is zo gek nog niet. Je hoorde André Pronk voorbij komen. Ja, die man met die... Nou, mag ik dat zeggen trouwens? Ja, paardenmond. Ja, ik vind een beetje paardenmond hebben, André Pronk. Maar hij kan wel gezellige liedjes maken. Ja, zeker met carnaval, hè? Ja, misschien wordt deze ook wel meegenomen in de carnavalsprogrammering van Carnaval FM, als het eenmaal zover is, hè? Ja, wie zal het zeggen? Goed, voor de wekker wakker, het is 7:15. Even kijken naar het nieuws. Ja, Nederlanders die tanken veel vaker over de grens bij België en Duitsland. Ja, de Nederlandse pomphouders die hebben het aantal betalingen naar beneden zien gaan. Vanaf maart zijn de brandstofprijzen natuurlijk flink omhoog gegaan door de oorlog in het Midden-Oosten. En het wordt dus steeds voordeliger om de grens over te rijden. Ja, niet alleen voor mensen uit Brabant, maar er zijn ook mensen die met jerrycans vol de grens overgaan. En dan bijvoorbeeld uit Gelderland komen of uit de Randstad. Ja, Nederlanders die zijn dat veel meer aan het doen. Ja, het aantal betalingen van Nederlanders bij tankstations in Duitsland en België is namelijk met 20% gestegen. Ja, dat wil ook wel, hè, als die prijzen hier zo hoog zijn, jongens. Hè? En in België en Duitsland ligt het veel lager. Dan ben je natuurlijk een dief van je eigen portemonnee als jij natuurlijk in Nederland gaat tanken. Hè? Want ja, ja, ik zou bijna willen zeggen, jongens, het is gewoon diefstal. Het is gewoon diefstal. Bijna 3 euro, hè? Een liter benzine. Hè? Ja. Ja, komende week kun je trouwens de zomerkleren weer uit de kast trekken. Want het wordt warm in de Langstraat met temperaturen van... Ja, let op, 29 graden. Ja, dat komt zelden voor, zo laat in het jaar. Volgens de weerssite wordt het bijvoorbeeld morgen en woensdag op sommige plaatsen al 27 tot 29 graden. In Limburg zou het zelfs 30 graden kunnen worden. Ja, dus we zitten nu in september, de R is in de maand, en toch wordt het lekker warm. Nou ja, lekker warm. Meer tropisch, ja. Dus hou het goed in de gaten. Vandaag het kabinet. Die gaat bezig met de zoektocht naar steun voor de begroting. En deze week is er ook nog een keer extra aandacht voor valpreventie onder ouderen. Want ouderen vallen steeds vaker en breken daarbij vaak hun pols of heup. Ja, het weer. Dus, nou ja, bewolkt. Vandaag nog niet zo warm, 19 tot 25 graden. Maar vanaf morgen gaan we dus nu naar die hoge temperaturen. Hè? Oh, lekker. Pas de bikini uit de kast halen, de korte broek, denk ik. En zonnesmeren.

Ja, heel aanstekelijk liedje. Chili Dili Ben Ben van de Rijers hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen 28 september. Ja, de afgelopen week, gisteren hebben we hem afgesloten, hadden we de week van Bob Marley. Ja, ik krijg nog een berichtje binnen van Patrick. Dankjewel voor de leuke week die we hebben genoten van Bob Marley en de Wailers. Ja, van de Positive Vibration. Ja, kun je nog één liedje doen? Voor eventjes, nog eentje. Nou, oké dan. Slecht zijn we niet, hè? Nog eentje van Bob Marley dan, eventjes voor het nieuws van 8 uur. Nou, woman, no cry, Bob Marley en de Wailers live.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix-computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom. Schakel maar in.
6: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Wat oude snoep het, hè? Die Imca Marina, hè? Jongens, jongens, jongens. Ja, kennen we ze nog? Viva España 1972. Natuurlijk Surabaya 1963. En Vino, waar bleef de wijn? 1975. En Harlequino heeft ze ook nog gemaakt in de jaren 60. Nee, wat dat betreft. Ze heeft trouwens onlangs ook gezegd dat ze nog lang niet klaar is. Ja, ze is al 85 jaar. Ze bewijst dat ze nog vol levenslust zit. Ja, regelmatig is ze ook de gast op radio en tv. En in 2026, dit jaar, heeft ook haar verzamelalbum verschenen. Viva Imca. Ja, dit was Mannen Overal. Ja, Imca Marina. Goed, voor de wekker wakker. Het is 8:10. Het is tijd om even te lachen, toch?
1: Ik begin de dag met een lach.
0: Ja, vind ik wel.
1: Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Erik van Vliet.
0: Dankjewel.
3: 40? Ja, ik ben nu 41. Ik ben nu 41. Ik ben... Wat is dat? Ik ben... Jee. Had je ook een heel klein vlaggetje erbij? Jee. Jee. Klein flesje champagne. Jee. Ik weet wel wie ik uitnodig voor mijn volgende verjaardag. Nou, is het de leeftijd, weet ik veel. Ja, ik weet het niet. Het is raar. Veertigers zijn is raar, hoor. Veertigers. Er hangt sowieso een bepaald soort ding bij veertigers zijn. Je zit in een rare categorie ineens. Je komt er ineens achter, ik in ieder geval wel. Hé, ik ben middelbaar. Ik ben niet jong, ik ben niet oud. Ik ben middelbaar. Middelbaar, middelbaar. Hallo, middelbare man. Hallo. En het is zo, het is ook... En ik dacht daardoor ineens, hé, ik ben middelbaar. Middel, midden. En toen dacht ik, nee. Want... En dit gebeurde toen ik was al een paar maanden 40. Hè? Ik was al een paar maanden 40 en toen pas drong het tot me door. Wow, als ik uit mag gaan van de gemiddelde levensverwachting van de man, dan ben ik nu al over de helft. Toen dacht ik, nee, ik bekijk het verkeerd. Want ik ben ook nog eens een keer een zwarte man. Zwarte mannen hebben een nog iets lagere gemiddelde levensverwachting. Plus, ik ben linkshandig. Linkshandige mensen leven gemiddeld ook nog eens korter. Dus al met al heb ik waarschijnlijk nog een jaar of 6. Gemiddeld. Maar ik dacht toen, wow, dit is wel... Ik heb wel eigenlijk een kans gemist. Dit is een gemiste kans. Omdat... Ik had het wel fijn gevonden als ik gevoelsmatig, dus gemiddeld qua leeftijd op het midden zou zitten. Hè? Als je gewoon denkt van nou, oké, hier gevoelsmatig, qua leeftijd zit ik op het midden. Dan had ik het fijn gevonden om daar even halftime te nemen. Gewoon even terug naar de kleedkamer te gaan. Gewoon even te denken van, oké, Murt, hoe was die eerste helft tot nu toe? Sta je op je positie? Heb je lekker gespeeld? Heb je gescoord? Ik wel. Maar... Zit je lekker in je vel? Zit je lekker in je vel? Nou, mijn vel heeft me ondertussen laten weten... Jongen, dit is de tweede helft. En ook echt mijn vel, hè? Echt mijn vel. Echt mijn huid. Ik had het zo rond de feestdagen dat ik naar buiten ging en het was glad. Ik gleed uit en ik wilde mijn val stoppen. En dan ging ik zo met mijn hand langs een stenen muur. Was dit open of zo rauwig? Okay, dat zo, dan moet je mensen een hand geven en dan schrikken ze. Nee, maar dat... En ik zei steeds tegen mensen, nee, dat gaat zo over, ja. Dat gaat over. Nog, het gaat zo weg. Een week later, nee, dat gaat zo weg. 2 weken later, 3 weken later dacht ik, ja, wanneer gaat dit weer weg? En dat is ooit anders geweest. Dat is ooit anders geweest. Dit lijf is ooit anders geweest, joh. Ik bedoel, in mijn lagere schoolperiode, hè, al die zomervakanties, dan was ik de hele dag buiten. Ik was de hele dag aan het buiten spelen met mijn vriendjes. En dan waren we aan het voetballen, verstoppertjes spelen, hutten bouwen, op elkaar schieten met van die PVC-buizen, hè, en die witte besjes. En dan zo... Mijn timing was niet altijd even goed. Dus ik deed soms... Maar ik was altijd de hele dag in de weer. Dus elke dag was het zo dat ik thuis kwam onder de blauwe plekken, schrammen en schaafwonden. Maar ja, ik kwam thuis, ik ging eten, ik keek nog heel even televisie, ik ging slapen. 'S Ochtends stond ik op En dan was ik weer helemaal gaaf. Ik kwam een keer thuis om 5:30. Ik miste een voet. 8:30 lag ik in bed. Had ik alweer een stomp, 2 tenen. Nu? 4 weken. Tweede helft. Het is echt tweede helft. Jezus. Ik voel me nog wel vitaal, hè? Ik voel me nog wel vitaal. Ik bedoel, ik ben nog geregeld in de sportschool. En dan ben ik zo bezig gestakt voor de spiegel. Dan denk ik... Maar ik merk dat mijn lichaam al steeds meer signalen geeft van... Het is gewoon aan de hand. Het is aan de hand.

Als je dan 's nachts een keer wakker wordt en je hebt dit liedje in je kop, nou dan moet je toch even naar de dokter, denk ik. Goed, je hoorde This Girl van Gungs en Cockin. Ja, en de Three Burners, die deden ook nog een keertje mee. Ja, lekker in het gehoor liggend. This Girl, Kunks, Future in Cooking. Ja, zo staat het ook nog een keer bij, hè. Goed, het is voor de wekker wakker tijd op deze maandag, de 28e 9. En ja, Marcel, hij komt eraan, hoor. Hij zendt.

0: Afgelopen zaterdag was er hier een feestje in het grote Van Vliethuis. Ja. Mijn zoon die was jarig, die had een feestje, die had een houseparty, een DJ uitgenodigd. Ja, was een goede DJ trouwens, leuke housemuziek na 10 uur. En hij had voor 10 uur een leuk setje met wat andere muziek. Onder andere dit, want die hoorde ik ook voorbij komen. Gudu Jim, andere planeet. Ja, vraag je misschien af wie is dat? Nou, dat is een student. Hij is in Amsterdam geboren in 1997. En hij is een rapartiest officieel en een popmuzikant. Hij staat bekend om zijn, nou ja, heb je het misschien wel gehoord, het zware autotune gebruik. Ja, student. Tikloze imago en zijn herkenbare, duistere, maar wel melodieuze sound. Ja, hij zingt vaak over feesten, relaties en over het nachtleven. Ja, hij is onder andere ook populair geworden door SoundCloud. Ja, en heeft ook nog andere grote leuke hits gehad. Spookstad bijvoorbeeld en de zomerhit Vergeten. Dat was in samenwerking met Anton, hè? Ja. En ja, Grote Komeet, andere planeet van Gudu Jim, die kwam ook nog een keertje uit. En die hebben we dus nu laten horen. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een belangrijke dag. Het kabinet in Den Haag gaat praten over de begroting. Afgelopen weekend hebben ook verschillende partijen al met de premier gepraat. En ja, volgens diverse partijen is er vooral perspectief op het gebied van sociale zekerheid. Er is beweging. Ja, en de valpreventieweek die gaat beginnen. Het wordt georganiseerd door Veiligheid NL. De speciale week is volgens de organisatie erg nodig, omdat het aantal vallende ouderen niet afneemt. Ja, en er komt vandaag een bepaalde uitkomst van de TU uit Delft. Die hebben namelijk een nieuwe simulator om de sterkte van dijken te testen. Ja, met een schuif kan namelijk water gecontroleerd worden uit een reservoir van 2500 liter water. Dat met snelheden tot meer dan 10 meter per seconde over een kunstmatige dijk kan razen. Ja, de Technische Universiteit Delft heeft dat uitgezocht. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Hij is nou wezenloos populair natuurlijk, hè? Bruno Mars. Maar ja, hij had in 2011 had hij al een leuk liedje met Snoop Dogg. En ook nog Wiz Khalifa, die deed toen ook mee. En dat liedje heb ik even opgezocht, want ja, is wel leuk om weer terug te horen.
1: Is this thing on? Word.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. Zaterdagavond verloren de Waalwijkers met 2-0 van Roda JC. Ondanks een goed begin van RKC was het de ploeg uit Kerkrade die tot scoren kwam. Momenteel staat RKC 7e in de KKD. Volgende week speelt RKC opnieuw op zaterdagavond. Dan komt FC Emmen op bezoek in het Mandenmakersstadion. In een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De ambulance kreeg om 4:30 s'nachts een melding en raasde er naartoe. De ambulancebroeders probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar helaas lukte dit niet. Hoe het slachtoffer precies is overleden is niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. In Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een bestelbus. Rond de klok van 12:45 kreeg de brandweer een melding van. De brandweer kwam snel in actie en door de inzet werd voorkomen dat de bestelbus helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. In Heusden-Vesting kan komende zaterdag misschien wel een wereldrecord verbroken worden. Op die dag komen meerdere Brabantse gilden naar de vesting om het record neer te zetten van het grootste orkest van tamboers en bazuinblazers ooit. Vanaf 1 uur verzamelen de deelnemers zich in de Sint-Katharina-kerk. Vanaf 5:30 zal de stoet door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Langstraat FM.

bekend merk en DJ uit de jaren 80. Hè? Nick Caven en It's Time You Break My Heart bij Voor de Wekker Wakker. Volgens mij zat, hoe heet die weer, die producersgroep. Stok Eet kunnen worden men er ook nog een keer achter. Hè? Ik weet niet meer exact, maar volgens mij wel. Hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag maandag 28 september. Het is vandaag de Werelddag tegen Hondsdolheid. Ja, op deze dag is er aandacht. Het is ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de sterfdag van Louis Pasteur, die het eerste effectieve vaccin tegen hondsdolheid ontwikkelde. Ja, dat is belangrijk als je ooit door een hond gebeten wordt, bijvoorbeeld om gelijk naar de dokter te gaan. Want ja, dat kan natuurlijk hondsdolheid krijgen. Hè? Ja, dus vandaar. Ja, en Dick Advocaat even feliciteren, want hij was jarig. En hij heeft het op een bijzondere manier gevierd. 79 kaarsjes mocht hij uitblazen. En ook nog een keer een overwinning, hè? Want zijn ploeg heeft met 6-1 gewonnen van Nicaragua. Ja, Curaçao werd verrast met een optreden. En kreeg het mooiste cadeau van zijn spelers. Dus wat dat betreft heeft hij het goed voor elkaar, hè, die Dikke Advocaat. Ja, en in Amsterdam afgelopen weekend waren duizenden mensen bij het Nationaal Vredesprotest. Dat werd georganiseerd door de nieuwe vredesbeweging FNV Young en United. En de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Ja, ze hadden ook een leus: stop de oorlogskoorts. Zo demonstreerden ze tegen wat zij noemen de huidige koers van de militarisering. Ja. Goed, op deze dag trouwens in 1999. Belgische wetenschappers beweren een universeel vaccin te hebben ontdekt tegen griep. Met de nieuwe eindstof zouden de talloze varianten van het virus bestreden kunnen worden. Dat hebben ze dus op deze dag, de Belgen, in 1999 ontdekt. Hè. Dus die Belgen die zijn zo gek nog niet, hoor.

geld uit de jaren 80, die vroeger veel liedjes maakte. De Bluebells, dat was misschien een iets onbekender nummer, maar staat wel op zo'n verzamelcd'tje. Ja, van de jaren 80. I'm Falling van de Bluebells. Ja. Goed, het is vandaag de dag van de leraar. Het is de herdenking van de geboortedag van Confucius. Het is een officiële vrije dag op diverse plekken. Ja, Nederland doet er niet veel aan. Maar in Taiwan bijvoorbeeld, daar is iedereen vrij, hè? Ja, vandaag dus de dag van de leraar. Ja, belangrijke dag. Dus ja. Goed, voor de wekker wakker. Het zit er weer op, hè? Het is weer klaar volgens mij, hè? Ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Het is weer zover.

morgen valt het mee. Vandaag is het rond de 24 graden. Maar morgen wordt er al 28 graden voorspeld in de Langstraat, hè? Nou, ik zou zeggen veel plezier bij Erik. Langstraat lang uit. De middagmix en nachtzaam, ja, die is voor 6 uur weer klaar, hè? Tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
21: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. Zaterdagavond verloren de Waalwijkers met 2-0 van Roda JC. Ondanks een goed begin van RKC was het de ploeg uit Kerkrade die tot scoren kwam. Momenteel staat RKC 7e in de KKD. Volgende week speelt RKC opnieuw op zaterdagavond. Dan komt FC Emmen op bezoek in het Mandenmakersstadion. In een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De ambulance kreeg om 4:30 s'nachts een melding en raasde er naartoe. De ambulancebroeders probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar helaas lukte dit niet. Hoe het slachtoffer precies is overleden is niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. In Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een bestelbus. Rond de klok van 12:45 kreeg de brandweer een melding van. De brandweer kwam snel in actie en door de inzet werd voorkomen dat de bestelbus helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. In Heus de Vesting kan komende zaterdag misschien wel een wereldrecord verbroken worden. Op die dag komen meerdere Brabantse gilden naar de vesting om het record neer te zetten van het grootste orkest van tamboers en bazuinblazers ooit. Vanaf 1 uur verzamelen de deelnemers zich in de Sint-Katharina-kerk. Vanaf 5:30 zal de stoet door de straten van de vesting trekken. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? We'll be right back. Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
18: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon

Aha, take on me. Zo, het weekend weer voorbij. Nog 5 dagen werken en dan is het weer weekend. Ja! Tot 12 uur zijn we bij. We gaan straks even contact zoeken met de Gildemond. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 17 graden. En het is rustig op de Brabantse wegen qua files en qua flitsers om ons heen. Maar afgelopen week einde, het was drama. Afgelopen week einde, afgelopen zaterdag even op en neer naar Kerkrade gereden. Ja, normaal doe je er 1,5 uur over. 2 uur en 1 kwartier. Erg, hè? Ja, het bleef even duren. Overal in Nederland zijn ze met de weg aan de gang. Maar we zijn gekomen en we zijn ook weer thuisgekomen. Het is nu tijd voor Somjeu op Langstraat FM.

hoefje van mij niet te verbergen, als ik dat zo heel eerlijk mag zeggen. Nee, nee, dat hoeft niet. Cosheen hoorde je, we gingen terug naar het jaar 2000 en we blijven eigenlijk in de zero's. Want we gaan naar het jaar 2003. Dat is het jaar dat dit dametje wat vandaag jarig is nog wat jonger was. 23 jaar geleden, toen was deze tante nog 15. Hey now, hey now. Ze wordt vandaag 39 jaar oud. Hilary Duff.

0: Haar laatste film heeft ze gemaakt in 2019. Haar laatste tv-serie waar ze in speelde was in 2022. Het acteren heeft ze een beetje achter zich gelaten. En ze is wat meer aan het zingen gegaan. Maar haar carrière qua zang is in Nederland hier eigenlijk weinig van te merken. In ieder geval haar laatste single in Amerika was op 20 februari 2026. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Hilary Duff. En ja, deze song was de eindsong in de film Lizzie McGuire. Ja, zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Ik denk dat ik die film een keer of acht gezien heb.
1: 100% voor jou. Langstraat FM.
0: En ik vind hem nog leuk. Ja, en welke film heb jij ook nog een aantal keer gezien? Dat is waar deze dame in speelde. Olivia Newton-John.

Natuurlijk in de film Grease. Ja. Helaas ook al meer dan 4 jaar geleden overleden. De mooie Olivia Newton-John. Ja, wie was niet verliefd op haar in die tijd van mijn leeftijd? Ja, ik vond ze, heel veel mannen vonden haar mooier met die krulletjes. Ja, ik in het schooluniformpje. Ja. Op een of andere manier, maar goed. Nu hoorde je ze samen met ILO en het geweldige nummer Xanadu uit 1980. Zometeen Sien van der Kamer met het regionale nieuws. Maar voordat het zover is, nog even wat leuke muziek. Onder andere Rondé. Here we are.

0: Ja, en de stem maakt meestal ook wel de band of de artiest helemaal geweldig. En ja, ik vind dit helemaal geweldig. De klank in haar stem. Van onze Ricky Borgholt, ja. 36 en dan zo'n heerlijke stem hebben.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Ja, je hoort in ieder geval Rondé en Hard to Say Goodbye. En nu tijd voor de judge. Twee dames uit Amerika. A little bit country. Hier is Why Not.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. Zaterdagavond verloren de Waalwijkers met 2-0 van Roda JC. Ondanks een goed begin van RKC was het de ploeg uit Kerkrade die tot scoren kwam. Momenteel staat RKC 7e in de KKD. Volgende week speelt RKC opnieuw op zaterdagavond. Dan komt FC Emmen op bezoek in het Mandenmakersstadion. In een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De ambulance kreeg om 4:30 s'nachts een melding en raasde er naartoe. De ambulancebroeders probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar helaas lukte dit niet. Hoe het slachtoffer precies is overleden is niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. In Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een bestelbus. Rond de klok van 12:45 kreeg de brandweer een melding van. De brandweer kwam snel in actie en door de inzet werd voorkomen dat de bestelbus helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. In Heusden-Vesting kan komende zaterdag misschien wel een wereldrecord verbroken worden. Op die dag komen meerdere Brabantse gilden naar de vesting om het record neer te zetten van het grootste orkest van tamboers en bazuinblazers ooit. Vanaf 1 uur verzamelen de deelnemers zich in de Sint-Katharina-kerk. Vanaf 5:30 zal de stoet door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Bij het blijven van die platen die ik eigenlijk altijd nog heel erg leuk vind. We gingen terug naar 2018 alweer, naar Rita Ora en Let Your Love. Goed, en van Rita Ora gaan we naar André de Visser van de Guldenbond. Want die heeft nog het een en ander te melden van de afgelopen weekenden. Want het was heel gezellig, toch André?
1: Ja, het was inderdaad heel gezellig. Goedemorgen Erik. Ja, afgelopen vrijdagavond 25 september... De dag dat mijn vrouw jarig was overigens, maar ik was er zelf niet bij, want wij waren weekend uit. Maar toen was het hier de bingo in de grote zaal. Ik ga ook nu in de grote zaal om eventjes niet gestoord te worden. En hier zat de man, ruim 100 mensen, die zaten hier weer heerlijk te bingoen en die genoten van de avond. Dus dat is passé. Eén klein verzoekje nog, kleine reclame voor de Rabo Club Support. De mensen kunnen nog stemmen. Op uiteraard de Stichting de Guldenbond tot en met 29 september. Dus mochten de mensen nog niet gestemd hebben en je bent lid of klant bij de Rabobank, dan kunnen ze nog eventueel stemmen op Stichting de Guldenbond. Dat was ook nog eventjes. Dan, komend weekend hebben we geen bands of geen activiteiten. Weekend erop wel, want op zaterdag 10 oktober om 20:30 dan gaat het café open voor de rockcoverband East Tenix. En die spelen in ons café. En die zijn al bij ons eerder geweest. Want ja, die kennen de Guldenbond uiteraard heel goed. En die spelen ja, allerlei muziek. Van ZZ Top tot, even kijken hoor, Thin Lizzy en Queen. Dus het is een variatie van hard rock of rockcovers. De zaal gaat open, tenminste het café gaat open om 20:30. Ze beginnen om 9:00 te spelen. Entree is €6 per persoon. Dus dat is ook niet echt een hoog bedrag. Even echt een hele gezellige avond hier in de Guldenbond.
0: Oké, dankjewel André.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot over 2 weken.
1: Ja, oké, goed dus.
0: Doei.
1: Doei.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang luisteren.

ben je stil. Rustig op de Brabantse wegen. Met op de achtergrond en als opener van dit programma de heren van het Kleinorkest en Laat mij maar alleen. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden. Vandaag gaan we nog een paar graadjes hoger. Kan af en toe een klein beetje regen vallen. Maar de rest van de week, ja, we zitten zo heerlijk. Morgen zelfs naar de 6, 27 graden. Dus ja, die korte broek mag nog gewoon uit de kast of in de kast blijven. Zo moet ik het zeggen, toch? Ja. In ieder geval 19 graden op dit moment in de Langstraat. We hebben Sombre voor je klaarstaan. En Honey Rack.

Straks hebben we ook nog de flitsschijf van deze week. En ik moet eerlijk zeggen, ik laat me vandaag even verrassen. Ik heb hem nog niet gehoord, dus dat gaat wel goed komen. Toch, ja, sombere hoorde je met Honey Wreck. Of Home Wreck, zo moet ik het zeggen. Ja, ja, voor mij de laatste week. Volgende week ben ik even een weekje of anderhalf ertussenuit. Oh, ik kijk er nu wel naar uit. Even naar de echte zon. Alphaville kwam ooit.

Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat Alice Van Viel in de jaren 80 grote hits maakte met hun naam. En ja, de heren en dames van Alphabeat dachten, wij kunnen dat misschien ook wel. En ja, er zijn er ook een aantal gekomen hoor. Deze was het 2008 en getiteld Fascination. Ja! Hey, het is 13 minuten over 11. Je luistert naar Langstraat FM. Tot 12 uur zijn we bij je. We gaan even terug naar de 90s. Zelfs helemaal naar 1990. Samen met Lisa Stansfield. Een dame met een heerlijke lore stem. Volgens mij is ze wat sigaren gerookt. Eerst Live Together.

Zometeen Sien van der Kamer, het lokaal en het regionaal nieuws. Die hebben we ook nog voor je klaarstaan. We hebben ook nog klaarstaan muziek van onder andere Marco Borsato. Jason Mraz hebben we voor je klaarstaan. En ook een oude klassieker uit de jaren 80. Zijn naam Rick James, een man met een heel mooi kapseltje. Ja, het was het matje in de nek in de jaren 80. Ja, hoe mooi kon het zijn? 1985, een oude nummer 1 notering. Here's Glow.

Het blijft heerlijk om sommige platen af en toe eerst een keertje terug te horen. En daar zit dit eentje van Rick James en Glow. Ik hoop dat je buren ook mee hebben kunnen genieten, toch? Ja.

Ja, ik weet niet of je toevallig ook nog afgelopen weekend in België hebt gestaan natuurlijk voor de benzineprijzen. En ja, daar word je wel heel erg vrolijk van. Tanktoeristen neemt toe, zo meldt nu.nl. Honderden miljoenen euro's meer uitgegeven over de grens. Ja, dat is ook niet zo gek. Je betaalt hier voor, weet ik hoeveel, een liter benzine. Ik zag 2,73 op de snelweg staan. Ik ben gisteren even in België wezen tanken. En daar was het gewoon even lekker. Dus dat. Wat ik zag wel, dat er waar ik gisteren was, de benzine 2,39 was. Dat scheelt toch nog bijna 40 cent. Of 40 liter is toch 16 euro even mooi meegenomen. Maar op een liter benzine zit... ja, je wil het niet geloven, 32% accijns. Dus ja, je hoort het goed, 32% accijns.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van RKC Waalwijk. Zaterdagavond verloren de Waalwijkers met 2-0 van Roda JC. Ondanks een goed begin van RKC was het de ploeg uit Kerkrade die tot scoren kwam. Momenteel staat RKC 7e in de KKD. Volgende week speelt RKC opnieuw op zaterdagavond. Dan komt FC Emmen op bezoek in het Mandenmakersstadion. In een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen. De ambulance kreeg om 4:30 s'nachts een melding en raasde er naartoe. De ambulancebroeders probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar helaas lukte dit niet. Hoe het slachtoffer precies is overleden is niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. In Dongen is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een bestelbus. Rond de klok van 12:45 kreeg de brandweer hier een melding van. De brandweer kwam snel in actie en door de inzet werd voorkomen dat de bestelbus helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. In Heusden-Vesting kan komende zaterdag misschien wel een wereldrecord verbroken worden. Op die dag komen meerdere Brabantse gilden naar de vesting om het record neer te zetten van het grootste orkest van tamboers en bazuinblazers ooit. Vanaf 1 uur verzamelen de deelnemers zich in de Sint-Katharina-kerk. Vanaf 5:30 zal de stoet door de straten van de vesting trekken. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Minouk en I Believe in You. Ja, het is op dit moment nog steeds 19 graden in de Langstraat. We gaan nog een paar graadjes hoger. Het is rustig op de Brabantse wegen. En hou er komend week einde ook weer rekening mee dat de A59 weer aan het een of ander aan afsluitingen gaat krijgen. En binnenkort gewoon meer dan een week afgesloten gaat worden vanaf volgende week. Dus ja. Gisteravond meer als normaal ga ik drie kwartier naar waar ik naartoe ga. En gisteren bijna 1 uur en 1 kwartier bezig geweest om thuis te komen. Maar goed, hier is hij.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Nick Schilder.

ik was eerlijk zeggen niet zo'n heel erg fan van Nick Schilder. En ook niet zo van Nick en Simon. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze mag er zeker wezen. Nick Schilder in de flitsschijf van deze.

tan ansiosa.

Als je de tranen in je ogen van 1000 regenbogen, je hart voelt als het mij, alle liefde en alle pijn, zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Fluister in je ogen.

hoorde van de weekende in de auto dat ze op zoek waren naar een nieuwe topper. Ja, hoe mooi zou het zijn om Marco Borsato daarvoor uit te nodigen? Ik weet niet of hij überhaupt dat zou willen, maar... Ja, je weet het maar nooit, toch? Hij is in ieder geval dichtbij. Toch? Ja. 2011. Toen stond deze plaat in de hitlijsten.

we mogen bijna naar de boterham. En vergeet natuurlijk vanmiddag ook niet te luisteren naar Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. Rijn met zijn middagmix en onze Anton was er zijn klaar. Wij hebben nog twee platen te gaan, waarvan er eentje is van eigen bodem. En die andere uit een hele oude doos, ja. Eentje waar je niet langs wakker wil worden. Ja, als we dan toch over toppers hebben. Ja, deze topper gaat dit jaar niet meedoen. Waarom niet? Omdat het kan even niet bij René. Dus ja, bij deze. Your Place of Mine. Dus wie gaat de nieuwe topper worden?

Your Place of Mine. Ja, ik ben ooit één keer bij de toppers geweest. En ik heb ook afgezworen dat ik er nooit meer naartoe zou gaan. Oh. Ja, sowieso al in dat stadion, het geluid is vreselijk. Maar ja, ik hou er niet zo van dat. Ik ga aankomende vrijdagavond naar wel iets leuks. Een Australisch orkest wat popmuziek gaat spelen in de AFAS. Ja, dat... ik kan er even niet opkomen hoe het nou precies zo heet. Sintonica, zo heet het volgens mij. Goed, daar ga ik in ieder geval vrijdagavond naartoe. Daar hou ik wel van. En waar ik ook van hou is van dit. We gaan terug naar 1982. Wat ik net al zei, je zou er niet naast willen worden. Niet wakker naast willen worden. Divine. Hier is Shoot Your Shot. Een travestiet, ja. Ja, die. We zometeen smakelijk eten en morgenochtend zijn we er weer. Nog een hele fijne dag.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise.

0: keuze. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldsprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilde rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miles Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 22:30. Volgens Enexis is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enexis kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En Heus de Vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldsprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg.
12: Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaa. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilden rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miels Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 22:30. Volgens Enex is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enex kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En heus de vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van Gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike.

0: Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
12: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Altijd lekker om in de winning moeten zijn. Five Star Winning, terug van 1985. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze maandag. Nieuwe werkweek, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we altijd weer. 5 dagen lang achter elkaar, de middagmix op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3. Vermaken je weer met het goud van oud traan, de hits van nu. Het regennieuws met Sien van der Kaan aan de regel. Doet hij vandaag ook weer. En natuurlijk hebben we het origineel in de koffer. En weer en verkeer. Het goud van oud traan, de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. En uiteraard kun je ook reageren op dit radioprogramma via de WhatsApp. De WhatsApp van de studio kun je uitlezen. Dat gaat via telefoonnummer 06-21-21-3210. Meekijken in de radiostudio, ook dat kan gewoon. Studio Vlijmen staat ook in beeld momenteel. www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei. En Roosendaal met 2 O's en 1 S. www.rijnrozendaal.nl. En dan via Rijn Live kun je meekijken in de radiostudio. Ook dat werkt vandaag gewoon weer. Het gaat vandaag wel aan de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl en via de WhatsApp. Dat is het concept wat we ook vandaag hebben. We kijken in de top 40. Het is de fight op dit moment. Een van die hits die op dit moment daar nog in staat is. De laatste van Cat's Eye en Animal.

Dit jaar, het vorig jaar, ben er. Het zit er nog steeds. We zijn nog steeds verliefd. We hebben nog steeds gevoelens voor elkaar. En aantrekkingskracht naar elkaar. Jouw middagmix op maandag. Een van die singles uit de 90 jaren. Hollis P. Monroe, I'm Lonely. I'm lonely.

Hitje 2004 van Justin Timberlake. Hoe zal het zijn met deze man? Wordt er weinig meer van de laatste tijd. Tijd dat hij wat hits gaat maken, want het is lekker en funky dit. Lekker voor de middagmix in ieder geval dit. Misschien in 2027 dat we Justin Timberlake nog een keer gaan horen in het opwerter. Zal leuk zijn. Van mij mag het. Jouw middagmix. Het goud van nou traal de hits van nu. En als er wat ertussen ligt, min of meer. Years and Years is King. En King is terug in de middagmix.

het was toen al zo. En misschien nu nog steeds wel. En ik weet, het is gevaarlijk om te zeggen, maar we zetten de clubmeiden bij elkaar. En de roddels gaan komen. De girls talk. Dan wordt de hele buurt nog eventjes meegenomen. Ze gaan het meestal. Maar vlak de mannen ook niet uit. Ook wij kunnen goed roddelen, hoor. Dus wat dat betreft steek de hand wel een klein beetje in eigen boezem. Komt daar weer klachten over krijgen. De middagmix, de jaren 70 afgepresenteerd met de jaren 80. Joe Hall, John Oates en deze grote hit uit 1981.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de Kaan. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilden rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miles Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 22:30. Volgens Enexis is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enexis kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En Heusden Vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekken enkele buien over het land. En de grootste kans op bui is voor het noordwesten en hier wordt het zo'n 20 tot 22 graden. In het zuidoosten is er meer zon en wordt het zo'n 24 graden. Vanavond en vannacht komen verspreid over het land buien voor, lokaal met onweer. De nacht verloopt tamelijk zacht met minima rond de 16 graden. Morgen komt regionaal eerst mist of lage bewolking voor. In de middag is er veel zon en het wordt zo'n 23 tot 28 graden. Dan de verkeersinformatie. 19 files in totaal 65 kilometer. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht, het is Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer heeft te maken met werkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. 10 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En ook op diezelfde A16 knooppunt Ridderkerk. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 3 minuten. En ook op diezelfde A58 Tilburg richting Breda tussen knooppunt De Baas en Tilburg Centrum West. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Al daar 4 kilometer file, de vertraging 3 minuten. Allemaal relatief kleine files, dus het valt allemaal nog wel mee in deze regio. Een van die singles die we binnenkort verwachten in de flitsende 50, dan wel top 40. De nieuwe Sven Cilius heet Somebody New.

Alles wat nieuw en lekker is. Nieuwe Sven Silliers heet Somebody New. Je hoort het hier in de middagmix. Het leidt ons naar het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Elke keer doe dat weer. Steeds weer een andere combinatie. En als je daarvoor ook nog ideeën hebt, dan mag je me daarbij helpen. Eerst suggestie kan je schieten op twee manieren. Je kunt mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. Je kunt appen op het WhatsApp-nummer van de studio. 06 21 21 32 10. We pakken het hier op. En vandaag het volgende als het gaat om het origineel de cover. Het was in 1985 dat Wham volop bezig was om carrière te maken. En I'm Your Man was een van die singles die in de top 40 stond van Wham. Wham, 9 singles in de top 40, 2 nummer 1 noteringen. De grootste hit heeft op nummer 2 gestaan overigens. Stond er 13 weken in, dat is Freedom. En I'm Your Man stond er ook in, 11 weken top 40. Het haalde nog de vierde plaats, dus ook een

0: plaat kwam niet ver. De enige single ook die in de lijstjes voorkwam in Nederland. Stond 4 weken in de tipparade en het haalde nog de 18e plaats als ik het goed zie. Dus geen grote hit geweest. Nou, je mag zelf wel wat terecht is. Wat vind je beter? Wham, I'm Your Man uit 1985. Of via Lisa Morris en I'm Your Man uit 1996 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had toch snel de koffer, dus laat ik door elkaar steken. Lisa Morris, I'm Your Man, uit 1996, geïnspireerd door Wham, I'm Your Man, uit 1985. Serieuze remake, meer een hip-hop en clubversie van gemaakt. Wat vond je beter, het origineel dan met de koffer? Laat het mij maar weten, app het maar door op 06-21-21-32-10. Als je zelf ook zo'n combinatie weet, laat het mij maar weten. Ook dat kun je kwijt via middagmix@langstandmedia.nl of even appen dus op 06-21-21-32-10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Nick Schilder en Brian V.

0: De flitschijf voor deze week. Een nieuwe single van Nick Skilder en Brian V. Smile. Eens kijken wat hij gaat doen komende weken in de lijstjes. Aankomende zaterdag weet ik in ieder geval of deze plaat gaat doorstromen naar de Flits in de 50. Ik schat in van wel. Zal wel goed komen. Jouw middagmix. Muziek uit België nu. Rinnie deze nog. Midden van de jaren 90. Clouseau en 1 miljoen vlinders.
1: Ik heb

grote hit in 1992. Verder bij What is Love was zijn laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Ik spreek hem toch even af, want het is al bijna tijd. Het is bijna 3 uur en dan zegt de automatisering... hier wordt u bedankt. Maar nu mag de auto DJ weer. Zometeen dan ook 2 uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur weer van 6 klaar met Anton Nassan. Hij pakt dan de gepresenteerde uitzending weer over. Je weet het, reacties op dit radioprogramma kun je kwijt via middagmix@langstadmedia.nl. Je kunt het ook even doorappen op 06-21-21-32-10. Morgen zijn we er weer in ieder geval tussen 2 en 3 uur. De middagmix met het goud van Oud en Nieuw van u. En de zaken die je meldt via de app, dan wel via de mail. Nog eentje dan. 1989, Ten City. And that's the way love is. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij het Handelshuis, waar 1500 vierkante

0: Meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilden rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miels Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 22:30. Volgens Enexis is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enexis kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En heus de vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van Gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar.

0: 40 jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet van Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap. Niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor een reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilde rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miels Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 22:50. Volgens Enex is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enex kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En Heus de Vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van Gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden.

0: te worden aan de stijgende temperaturen zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Anton Nachtwerk.
1: 28 september 2026. Het is even over vijf op deze maandagmiddag. Met Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Tot aan 6 uur weer van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam. Dat doen we ook weer deze hele week, maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Met straks uiteraard weer Siem van der K met het regionale nieuws. We hebben het weer voor je klaarstaan. De nieuwe flitsschijf, de nieuwe speciale aanbieding. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren tussen nu en 6 uur naar van 6 uur klaar. Met nu Andersen Paak en een good day. Yeah.

het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Op Langstraat F.

Men klopt wel eens gekscherend op het voorhoofd. Knock on Wood, 9 weken top 40 voor Amy Stewart. En ze piekte op nummer 7. Een heerlijke top 10 dus uit 1979. Zo direct de voorstelling van de nieuwe Frisschijf. Wordt dan de hele week in de diverse programma's hier op Langstad. Langskomen wie het is sowieso na Living in a Box.

Samen met zijn maatje Simon Keizer zongen ze in het Nederlands. En heel af en toe wilden ze wel eens een uitstapje maken naar het Engels. Maar over het algemeen was het Nederlandstalige muziek. In zijn solo carrière is het eigenlijk meer de Engelstalige kant, welke Nick Schilder is opgegaan. Samen met Brian V was het Smile heel de week te horen als zijnde de flitsschijf hier op Langstraat FM. En dit is Toontje Lager. En ik heb vandaag nog zo verschrikkelijk veel te doen.

0: Een van Vlaanderens beste exportproducten in de jaren 60, de Wallace Collection. En in 1969 hadden ze ook bij ons in Nederland een grote hit met de Daydream, 8 weken tot 40. En ze piekte op nummer 14. Zometeen hebben we het uitgebreide weerbericht voor je. Maar nu eerst schakelen we met Siem van der K voor de regionale Langstraat FM nieuwsupdate.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De persoon die dood werd aangetroffen in een woning aan de Pieter Vredestraat in Waalwijk is gestorven door een natuurlijke dood. Dat concludeert de politie na aanleiding van het onderzoek. Zondagochtend werd de ambulance opgeroepen voor reanimatie aan een woning. Ondanks de reanimatie overleed de persoon ter plekke. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet meteen duidelijk was, startte de politie zondag een onderzoek. Het onderzoek is nu afgesloten en de woning is weer vrijgegeven. De gemeente Waalwijk heeft geschokt gereageerd op het incident van dit weekend, waarbij twee vrouwen in de Sint-Antoniusstraat seksueel werden lastiggevallen. Een 48-jarige man viel de vrouwen lastig en sprong op hun auto zodra ze weg wilden rijden. De politie heeft de man gearresteerd. Burgemeester Sascha Ausums en wethouder Veiligheid Miels Boksan hebben op social media laten weten dat dit soort gedrag niet geaccepteerd wordt. De gemeente wil dit soort incidenten in de toekomst nog beter aanpakken. Tientallen huishoudens in Dongen zijn deze ochtend getroffen door een stroomstoring. Het gaat om woningen aan de Meloengarde en de Bessengarde. De stroomstoring vond plaats om 10:50. Volgens Enexis is de storing veroorzaakt door een eerdere storing of door werkzaamheden. Enexis kwam meteen in actie om de storing snel op te lossen. En Heus de Vesting is na komende zaterdag wellicht het gezicht voor een nieuw wereldrecord. Diverse leden van Gildes uit heel Brabant komen naar de vestingstad voor een recordpoging. Ze willen samen de grootste stoet van Gildetamboers en bazuinblazers vormen. De deelnemers verzamelen om 1 uur in de Sint-Catharina-kerk. Om 3:30 zal het orkest door de straten van de vesting trekken. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Er trekken veel wolkenvelden over en verspreid over onze regio komt het tot een bui. Vooral in het zuidoosten krijgt de zon ruimte en hier wordt het 23 graden. De wind is zwak uit het noorden. Vanavond en vannacht kunnen meerdere onweersbuien passeren. Morgen beginnen we met lage bewolking of mist. De zon komt er in de middag goed bij en het wordt zeer warm met 26 tot 28 graden. De zuidoostenwind is matig. Woensdag is het nog zomers, maar daarna volgen buien en minder warme lucht. En tot zover de update.
3: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs de

De jaren 80, de hoogtijdagen van de discotheken en ook de hoogtijdagen van de formatie The Limits. En ze hadden in 1985 een groot hit met Say Yeah, de lekkere car classic waarin je heerlijk kunt doorkachelen als het ware. Tot aan 6 uur nachts zijn bij met nieuwe muziek uit de hitparade van vandaag. David Guetta, The French Montana, Aiden Martin en Hoogel. Dit is Shine en dat doet hij morgen weer.

handen aan het stuur. Ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam.

Muziek uit de jaren 70 van Harpo, een echte one-hit wonder. Dat was de movie star. En Hoogel, ik zei het al, shine, dat doet je morgen weer de zon volop. Want er worden tropische temperaturen verwacht weer in de Langstraat. Rond de 28 graden. Dus we zijn benieuwd. Hebben we er een hekel aan? Totaal niet eigenlijk. Tijd voor muziek uit eind jaren 60, begin jaren 70. Heintje Simons was toen al Hein Simons. Und das alles nur, weil wir uns leben.

hadden we daarnet nog de flitsschijf. Die elke dag in elk programma zo'n beetje langs wilt komen. Dit was de nieuwe speciale aanbieding. Je hoort hem heel de week rond dit tijdstip in dit radioprogramma langskomen. Dat was de nieuwe single van Ellie Goulding en For Your Entertainment. En inderdaad, For Your Entertainment zijn we er de klok rond. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is Langstraat FM. En dit is LSDJ.

En met Will I Ever en Alice DJ kan weer een einde aan deze aflevering van 6 klaar voor deze maandag 28 september 2026. Zometeen non-stop muziek op Langstraat FM. En wij zijn er morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor de spiegelende nieuwe van 6 klaar. Laat je achter met muziek uit de 60s van The Marmalade. Reflections of My Life. Tot morgen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktaş staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
18: Langstraat FM.
19: And you can dance. For inspiration.

beyond human sight. With thorns are a teaser, I play.

I've been reading.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden. En een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

praat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Wadepoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding.

0: gisteren op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelukkig.

0: Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan.

0: Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.

Wij zijn 100% Langstraat. En hits. Langstraat FM. Let's go.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.